Heb je gezegd, zijn kwestie de luiders geweest, de luiders geweest dan, met when the gold in your hair turns to silver. Wat heb ik in die werkantrie, een lukje van Nightsmiths al met Avril Lavigne, Can You Die From a Broken Heart. Dan af je Lily Rose met Work Like That, en dan voor jou zo op het binnenkort, iemand wat vandaag een beetje ouder is, verjaarsdag op die dag, 17 mei 2026, is weer twee in de rij, en dan vandaag zijn verjaarsdag. Ik ga naar voor jou Nightsmiths en Avril Lavigne, dan af je Lily Rose, Lily Rose. Twee in een rij op pad naar vandaag's verjaarsdag toe.

Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag koop nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

De keer is daar van Jim Reeves geweest, daar via Van Ankersing, die ook genaamd William Charles Boardman, of bekend als Billy Forrest. Wat voor jou, Likkie, van Dozy en Nianel, We've Got Tonight. Dan af

Demi Lee Moore geweest als met Arnold Koleski geweest al voor jou met If I Needed You op Ramkat Radio. Wat voor jou Maywood, dan of Maywood met Mano. Dan af voor jou Bobby Angel, Sunday Morning Coming Down. Dan af voor jou Kenny Rogers, een bekende Lucille. Drie naar rij op ramkatradio.co.za.

0: Ach ja, man. Hoeveel keer moet ik je zeggen, is niet ook nou eens, oh ja.
1: I can't believe that.
0: Well, you better believe it, baby, between you and me.

0: kan ikke streame. De kan göra något från Guitar Life, men play for the mensen.
1: Toen dacht ik dat Tommy de Hoog geweest of iets van Caroline de Preer geweest. Daar, as soon as I hang up the phone op ramkatradio.co.za. Vanaf geen hand bij elkaar, we hebben op ons vanaf bij de jachtkamp. Mijn vrouw, Christel, mijn kind, Krizaan. Mijn schoonpaar Freek, als ook voor Theresa en Vanette. Als ook voor jou, Pieter, wat vanaf weer is bij ons gekeer. Dank je voor jou, weer bij. Als ook voor Mickey, wat ook die is al bekend worden op TikTok live. Zoals ik zou op TikTok donderen. Die klein wit, ze zien wat we gekregen met de voorzond, met een tierenvoorzond. Maar toch vanaf weer samenkeer die tussen die haas achter mij in die jachtkamp. As ek vanavond gesit, ek sal ook vanavond welkom sê vir om Antoinette en Andy van Rooyen van Kempton Park, wat ook vanavond saamkuier, soos gedeeld sondag aande hier op Ramkat Radio, op die sondag aan Country Show 6 tot 8 op Ramkat. Wat vir jou Alan Ladd, sê dat naam en titel, Low Wissels, of wat vir jou met Moonlight and Roses, daarna vir jou Likkie van Don Williams, I'm Just a Country Boy, dan vir jou Foster en Alan van Ierland, Seasons in the Sun, drie in die rij op ramkatradio.co. Lekker luister en geniet.

0: Hadering wat jy voel, want ons glo, it's all about the approach.
1: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

En die opvoedt er Ellen voor ons niet van handen zingen. We zingen die recht in voor ons original Terry Jacks voor ons. Voor Jackson. Terry Jacks voor ons is in de zon. Dat vertelt je zelf niet. Maar in elk geval. Zo, is er een keer geweest van Terry Jacks geweest voor jou. Sinds in de zon geweest daar voor jou. Maar anyway, niet van handen spelen. Maar dat is weer recht in voor jou. Maar een gestaan daarvoor. Zo, mijn keer aangezien je pas je opvullig geweest de volgende keer toe. Lieke op had voor jou van die koningin van Country South Africa, Barbara Ray. Ons zingt samen de 4e juli. Zing ons weer bij Polani Park een album. Ikzelf, samen met Manny Jackson, Barbara Ray, Tommy Lynn en Tina Stelijn. En ons zingen weer de 4e juli weer bij Polani Park. 4 juli. Hierdie jaar zingen we al bij Polani Park net buiten album spreid. Zo is ikzelf, Tommy Lynn, Tina Stelijn, Manny Jackson en Barbara Ray. Je mag die mis niet. Op wat voor jullie nog gezeten nou, die Queen's Likie. Een dikke genaamd My Homeland. Tot volgende keer. Pas je op veilig wees. Maak het af, Jannie. Nu is zelfs weer is met donderdag met die goeie show. Tot volgende keer. Pas je op. En goodbye.

0: piraat, meneer Jannie van Skoor. En kom ons geef hom 'n moerse klap.
1: Vriende, dames en heren, je weet, Aaron hier in 1938, toen was in Australië getoer. En toen is er vandaag daar naar die dierentuin gegaan en ons slang aankijk naar een kangaroo. Nou, jou en boy lopen samen met ons op die toer. En hij zo naar die gedierte staan en keek en toen draai je om naar ons toe en hij zei, my goodness, what a mice. Nou,

pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die ochendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u een vreugdevolle dag toe, tot morgenochtend om 8:00.

0: Mensig, maar ek sal dit mos nooit in der ewigheid in die bedompige plek kan uithou nie. Kyk hoe loop die sweet my al af.
1: Doe maar, pa, dis nie so erg nie.
0: Nie so erg nie. Man, moet nie deur jou nek staan te praat nie. Ek voel of ek wil versmoord is, asof iemand my hier aan die keel beet het en druk en druk. Sjoe, hoe die mense dit in die Johannesburg uithou sal geen son daar weet nie. Hier is nie eens een oude lucht wat trek nie. Ei, toch, hoe verlang ek nie nou na ou Wesselsburg waar die skape blaar en die wolke wit boek aan die randjie sit, waar daar ruimte is, waar een mens skoon lucht kan inlaas.

0: Ik ben geweest daar van Pieter Smit, samen met Fatman en Ignis White geweest daar voor jou met die Ossewaal op ramkatradio.co.za. Binnenkort net na tijd voor geselsie met Wiets Botus, die laatste lid van die DA, wat vandag bij ons keier, waar ek ook kon registreer vir die opkomende verkiesing, was die lokale verkiesing, die plaaslike verkiesing.
1: Plaaslike verkiesing, ja.
0: Munisipale verkiesing, ja.
1: Dis reg.
0: So meneer Botus, binnenkort net na die keer, sit jou beurt op praat hier op die radio so met ons. Is wat vir jou onthou, Mike and the Mechanics? Pieter? Onthou jy Mike and the Mechanics?
1: Excuse, ek wijs hier oor vir Wiets, hy moet nader staan.
0: Ja. Wat jy genaamd Word of Mouth en dan selfs met Wiets Boot is hier so Wiets binnenkort by jou, nee, kan ek dan vir jou cool drankie kom sit hier by ons, een limonadekie, dis al na 10. En ook so lekker luister op Rakat Radio.co.za.

hij zal mij horen. Hij vraagt het eens, Laurens, blij op mijn spoor. En geef een naastboord, hij kop omhoog. Dan vraag je mij voor wie ik schreef.

0: word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: UB40 featuring Ali Campbell live in concert. Don't miss a night of all your favorite UB40 hits. Cape Town, Durban, and Pretoria in June 2026. Tickets on sale now from Ticketmaster. Another big concerts experience.

0: Liewe Christof, kan daar volgende geloof, Christof, hier van UB40, net hier op ramkatradio.co.za. Kan nie geloof, hulle is hierdie, komende week is UB40 in Suid-Afrika.
1: Dit gaan nogal iets wees om na uit te sien, of het is iets om na uit te sien.
0: Definitief, ja. So binnenkort, ek sal met die ook genaamd Eddie Wagner, hy

Rikkie was daar vir jou van DJ Boerbeats geweest daar, You Want Love, Maria Maria geweest daar van DJ Boerbeats, Rikkie geweest van Mixed Emotions geweest moest daar. Wat is jou Rikkie van Klipwerf, Warm Vat Vastrap, en dit en ek sal met Eddie Wagner, die 15-jarige entrepreneur, met die Chili Sauce, net hier op ramkatradio.co.za. Ek gaan met jou Warm Vat Vastrap, Klipwerf Orkest, lekker luister, op die saterdagoggend.

Is dat liedjes dat je familie van mijn groep gerust af je met Penny Whistle op rampetradio.co.za. Wat heb ik hier muziek van Benson Boone met Electric Blue en af je Middle of the Road met Chirpy Chirpy Cheep Cheep. En het tussen 11 en 12 tijd voor 5 luchten. Net hier op Ramkat Radio, al die paar die kapse kant tijd, samen met Eddie, Rassie en Kali. Het gaan weer de F1 Racing Car, so 50 program met zijn vakantie, Formule 1 program. Wat exclusief focus op alles wat in die wereld van F1 gebeurt. So hy speel op die lucht tussen 11 en 12, net hier op Ramkat Radio. Vergezien pad voor je van Benson Boone, dan voor Middle of the Road. Dan binnenkort tijd voor 5 luchten, net hier op ramkatradio.co.za. Lekker luister, hulle maak views zoeken.

Nu kom je wat ons lekker voor ons doen. Ik heb maar zo zien nou gaan roer. Kolletjes die prijs zo lekker roer. Vandaan gaan onze paard.

0: Onthou nog sexy eyes van Wakefield, Pieter?
1: Is dit Janie Zin het weer?
0: Onthou nog sexy eyes van Wakefield wat nou gespeel het?
1: Ja, ou liekie. Dat is een ou liekie.
0: Ou bekende liekie hierdie.
1: Dat is hy.
0: Wat jou Dire Straits, Walk of Life? Ou classics.
1: Ja, kijk, Dire Straits is een van my gunsteling bands van, vooral van my jong daar ook. En hierdie ene ook. Baie lekker liekie hoor.
0: Dis, dan heb jy veel pad van Kurt Darren. Kalfoet Sokkie, 2 in 'n ry op Ramkat Radio.co.za.

0: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.
1: Baba
2: City Boy.

Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand. Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendingswissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die bogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

0: Als ik weer een keer zelf weer Mr. Cowboy geweest dan met Obla Di Obla Da van lang, lang geleden heb ik hier gerevamp, geremasterd. Nee.
1: Maar hij is lekker, hij is lekker hoor.
0: Hij is een lekker keer daar, bye bye, nice. Wat vind je een keer van New Romance, You're My First Love? Dan af je aan Bessin Vreden van, hij is lang terug zijn geweest, denk ik, wie doet zijn. Maar in ieder geval, is jouw stereo act mix. Dus heb ik hier vandaag weer gewoon van een bekende liedje aan Bessin Vreden. Dan vind je ook wat Darling Kiss Me, remix of een nieuwe liedje uitgekomen zo'n paar weken geleden van DJ Phantom. Ook weer AI muziek. Maar pas eerst gezegd, New Romance, en dan vind je stereo act liedje, en dan vind je DJ Phantom liedje. Maar ik niet veel bijs noemen dat die bellen nou voorlopig om 14-0 tegen Monster. Wat nou in de gang is daar op Loftus Versveld.
1: Gaan ons weer die Blue Bull speel?
0: Als we het nog voor is, voor ons klaar maken. Geloof ons al eens. Geloof je, New Romance, You're My First Love, net hier op Ramkat Radio.7.za.

0: keer zelf weer geweest gezongen, of gespeeld geweest. Die had DJ Phantom geweest, die view met Darling Kiss Me. Net die op ramkwartradio.co.za. Pieter, ons was nou aan ons nou die thema gehad donderdag van die fliekmusieke.
1: Dis korrek, ja, al die rolprente uit die themaletjies, ne?
0: Dis ja. Maar ons het ook een lekker mix gekry vir Celine Dion se My Heart Will Go On van Titanic.
1: Ja, ja, nie anders ons nou in tranen uitgebars.
0: Dis ja. As pas die volgende, dan is het een liekie van Bok van Blerk, Ribbiekie. En daarna weer Twin Beats, se mix daar van Hush, Hush Maria van Joe Dolan. Drie in de rij op raamkateradio.co.za. Ons op jezelf of vanmiddag. Tot vanmiddag 2:00 al die partie van die Bosveldse sakencentrum af. Na vandagse Devoted Marktdag. Die local is Lekker Mark, elke zaterdag hier bij Bosveldse sakencentrum. Gaan even jou, Celine Dion, dan af jou Bok van Blerk en dan Twin Beats. Drie in de rij op Ramkat Radio.

sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 saam met my Jannie du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

0: Nicoline en dan Gerry Pretorius van Mosselbaai, nee.
1: Ja, ek dink so.
0: Mosselbaai. Met Anna Marie. Drie na jou pad na vandag se verjaarsdag toe, die 14de Mei 2026.

0: Hallo julle, DJ Tarsh is hierso, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Luister gerus na my Grand Cameron, maandag tot saterdag 7 tot 5, Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.
2: I'm Dolly Parton and I listen to Janie on Ramcat Radio.

Nancy, Alligaso, Bidam, in die Kato, Vivaldes, DJ Toyo, Ova Grabo, en jy is ingeskakel, net hier op www.ramkadradio.co.za, en ons gaan nou naweek afskop. So, kry reg die ijstee, en ek weet, dit is een bykie koud, maar die Germaanse breisdrankies en dinge, goede, steek maar een vuur op, trek die danslip,

0: Kijk, hier man tokkel aan mijn gitaar zo lekker. Ik wil sommer nog heel aandacht nog van aan zijn muziek geluisterd. Jee, ou Henko, Henko de Toei. Mensen, jullie met die man ondersteun. Ik het nou die dag daar op Facebook so ding van hom gekry. En ik wens ek kan het vir julle op die lig. Maar ek sal hom nou op die Ramkad Radio groep sit. Waar julle hom kan kontak vir shows en birthday parties en al sulke lekker dinge. Is een lekker kerel hierdie. Is een plat op die aarde man met vele talente en hy is ons damse gaanse. Hy is ons damse gaanse. So Henko, baie dankie vir jou lekker muziek. Ons gaan kyk of ons die later vanaand nog een sy Weskus Jolijt of ons die daai nommerkie ook nog kan ingooi nie. Nou ja, hier het kom ons hoor eers hierso wat sê die koning of die president van Ramkat, nie die koning nie, die president van Ramkat, ou Rudolf, hy het ook hier al vroeg aan te boodskap gestuur, sien my, hy sal net na 5 die ou hom gestuur, so kom ons hoor wat sê hy, aan Rudolf.
1: Heta, heta, DJ Toy,
0: Jebo.
1: Sal weer woensdag aand in die Kaap, het so lekker lichte reen koud gewees vandag,
0: ja,
1: en terwyl ek nou so lekker licht reen, die van julle wat die kachel het, laat hom oploop, die van julle wat braai vanavond, jessie, nooi ons ander wat nou nie braai nie, nooi ons ook een bykie uit. En ons sien nou dan lekker program hier saam met die legendaris DJ Toy op Ramkat Radio. DJ Toy, baie dankie. Soos gewoonlik maak jy ons woensdag weer prettig en plesierig. En hier vanaf is het ons natuurlijk nou ambtelik naweek.
0: So, ja.
1: Gezien dan van allemaal en ons ingeskakeld saam met die legendaris DJ Toy, a.k.a. die grootkat van Ramkat hier op ramkatradio.co.za.
0: Ah, sy... Snoekie, my mater, Rudolf, jy skiet vir hom daar weer raak. Nou ja, omdat jy hem so raak skiet, speel ek sommer vir jou van Bak van Blerk se song ook, It Is Raak.

Ah, lekker nommertjie ook daar, lekker dansnommertjie daar deur Ben en Miles met DNA. En nou gaan ons so ietwat rustiger Jan Blom, een van sy nuwe liedjies, Beautiful Jy, en ons volg hom op met John Belcher se Lewenslustig. Geniet hom.

John Belt het daar met Lewenslustig, great nommerkie daai, en voor dit was dit Jan Bloms, een van sy nieuwe liedjies, A Beautiful Day, jy, amper sê ek nou jy, excuse toch, mense kan hoor ek kom in die Kaap uit, Nancy, Lorette, Laurie Birchler, hy het Ierland uit, sy sê groete hier uit Ierland, Bir, dis natuurlijk die plekkie waar hulle bly, B-I-R-R, geniet die muziek wat gespeel word, Brian en Lorette, baie welkom julle, julle is aan ook nou net hier so, betijds vir die two-step stomp, jive, line dancing, country, honky tonk, whatever ook al jy dit wil noem, vir die volgende paar 20 minute of so, terwyl ek my, jylle eet moes nou allemaal braaivleis vanavond, ek sal eet is bezig met een baarkie heerlijke hoenderpasta wat my vrou vir my gemaakt het, nou net hier ingebring in die studio, so ek gaan nou my pasta eet, en ek gaan my headphones op, lekker sit en jive, en saamkuier met jylle op vanavondse line dancing special.

Welkom ook aan Tone Swanepoel. Hy sê, Nantoy, cool hier teen die Lesotho grens. Luister lekker muziek en geniet het. Ja, ons woudekom is ook op die koffie. Groetnis vir Boetie in die Kaap. Mooi aand, Debbie en Tone.

Begin jou oggend reg met Op en Wakker saam met my Rizaan. Skakel in maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 net hier op Ramkat Radio. Goeie musiek, lekker gesels en die perfekte energie om jou dag af te skop.

getapte man. Je weet de man waarom zes kinderen en zeven jaar de broer is getapt. Maar die fabriek, die Andy is kerk. Die Andy, die fabriek is nog fris. Zij zet ze met twee stoelen voor. En toen op een dag, toen die oudste kindje naar het school toe gaan, dorp toe, kosthuis toe. Toen is het nou vreselijker dan daar die plaats. Je weet, die vorige avond is alles recht gemaakt. Die kindse kleren is nog al lang voor die tijd recht gemaakt. Die kostblokken is gepakt met die beschuit en die eetgoed voor langs die pad. En die chefbakkie zijn olie is gecheckt. En die petrol is volgepompt bij die drum uit. Dat is nog van een groot chef custom, zei ook. Door de jaren zo chef. En die volgende ochtend vroeg tussen in die bakkie. Die om is nog achter die stier. Die enige wat naar school toe gaan, die staan nu stijf in die om. Hand om die nek met die om. Met zijn pepstar schoentjes en zijn wat zakjes en zijn vaderbroekje en zijn wat hempje. Had zo'n blauw kaartbord Casey hier in zijn linkerhand. Je weet maar, zijn kaartbord Casey is een brandewijnbordel en ontbreekt smelten. Laat je net die hendel in je hand. En dan zit die antie nou hier aan die andere kant. Zijn nou die andere vijf. Eentje zijn nou aan die baas. Eentje zijn aan die bord. Eentje maakt zijn droog. Oh man, dat is een gesukkel. Die bakje is vol doeken en tieten en bottles. En dat is kost. En die anti-sukkel met die kenners. En maar zo trekken we dan weg. Nou is dat een tweespoorpaadje. En die seasontrein kwam overal als een plaats. Nou weet die oma, je kijkt al van vroegmorgen af. Die seasontrein vanmorgen op tijd is daar. Ze hadden met van wacht daar bij die crossing. En die trein is 3 kilometer lang. En daar zal hij laat voor school. Nou gooi die oma de chefbakje nat dat hij daar bij die crossing kan komen. Maar die kind vindt zijn oor. Die oude hang aan die stier. Die oude bakkie dwaal. Die kennis is het woelig. Maar die oom rijdt. Die oom kijkt net in die pad. Maar zo zal hij rijden. Zien die Andy nou hier zulke wit goed in die bossen. En zij zei ook voor hem. O man, wat ze wat blommen is hij hier. Die tijd van die jaar. Hij zei vrouw. Dat is een lorry met toiletpapier. Wat die omgevallen heeft. Die zo in die bossen gewaaid. Maar moet niet mijn aandacht aftrekken. Ik moet op die pad kijken. En zo ja die oom. Die Andy zei, jij kan maar op die pad kijken, maar jij kan maar starig. Want jij gaat niet voor die trein bij die crossing missie en jij gaat voor ons verongeluk. Hij zei, vrouw, jij kent Pram Ekselrij. En hij rijdt. Die zei, waar je was zo 70, 80 en dan zien, ah, kom die trein door die vlak. En die oom kwam naar die kruis toe en hij zei, je gaat het maken. Andy zei, je zal het niet maken. Hij is zo jaren en hij komt zo gelijk naar die kruis toe. Maar toen hij naar die kruis toe kwam, toen hij zei, waar je los. Toen zei hij aan die oom, kijk, en die trein vleet ook. Toen zei hij gaat het niet maken. Nou moet hij briek. En je weet niet, waar je hoort nou. En die brieken is slecht. Die brieken moet gepompt worden. Toen die oude eerste pomp. Toen trap hij in een melkbord. Toen een van die kennis zijn melkbordels onder die briekperdel gerold. Je weet, het is nog glasbordels. Dat ziet er daar, zijn plasticbordels. En die oom kijkt af. Want het smaakt me dat hij die bakje hoort harder is aan die brieken. En hij ziet die bottel. Nou tel hij zijn knietje bij zijn kop voorbij. Hij wil nou die bottel zomaar moer toe trappen daar onder die brief. En hij trapt met alles wat hij heeft. En daar heeft hij die bottel uitgerold. En hij zegt, wat is een brief gelokt? Hij steekt zijn kop zo in de grond dat hij die klippen zo schraapt, zoals een padschraper. Maar toen die bakje erop staan, zei hij om. Toen zei die kennis als vliemust in die screen aan die binnenkant. En die Antische voorborsten liggen op die dashboard. Die basborden zijn strippen klap niet. Die Antische oeuwen zijn knap kwalijk in die screenloop druk. Ze heeft uit die bloemen uitgeglopt dat ze hangen aan die voorziet. En toen alles staan, toen gleed die kinderen zo starig, zo spattie in die rijte af. Toen schreef die Antische terug naar bloemen en toen zei ze, papa, nou moet je terugstoot daar naar die toiletpapier.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to
0: the hottest sounds.
1: It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Ons het dan sien ons op in ons drankdraai op 7/6 is al meer dan goed en wêreldwyd. Welkom, welkom, welkom. Nee, as jy van die 60s, vroeg 70s is, dan gaan jy gewoonlik een van die mense wees wat nooit kon spel nie. Want die bands in daai era, onthou julle nog van hulle, hè? Hoorie so. Bands van die 60s en die 70s. Hulle moes altyd die songs of woorde vir jou spel. Hy hoor op, hoor op. Ons is baie welkom by Ramke Drani op 7.0 vanavond. My naam is het op Goos en ek jou genaamd. Geselskap hou tussen 6 en 8.30. Is vanavond eerste keer, wil ik vir jou sê baie, baie welkom. En as jy elder gewoon nog geskakel is, wil ik vir jou sê eerstens baie dankie en welkom terug. Ja, vanavond gaan ons weer vet pret, he. En soos ander gewoond in 066-032-3973 is die WhatsApp line in die studio. As ek tevinde vir jou gesê, kan jy natuurlijk op die groen knopje, net boor die play knopje druk, kies vir my op goos en dan gaan jy recht uit na jou WhatsApp. Nou ja, ek hoop jy het een lekker week gehad. Die week was al redelijk kleurig geweest in die Kaap. Vandaag ook weer lekker koud en nat geweest. En ek hoop van harte het een lekker reentje gehad daar waar jy by jouself bevind. Vooral aan hier in de Makplantse Valley. En hoop ek had sommer lekker reen geval. En die blommetjes kan augustus maand baie mooi wees. En dan sommer lekker groot groen weivelde vir die skaap en die goedkies is. Hè? Ja, nee, dit is natuurlijk een ding die mense in de Makkoland nie eindelijk vervang nie, is wipers, hè? Hulle vervang nie sommer wipers in de Makkoland, hè? Maar ook het die natuurlijk 6.30 op Rumke Radio is het weer grappie tijd. Hoho, maar die speel die papa. Disastrous Mastery op Rumke Radio op 7.0. Baie welkom, ons gaan sommer afskop met een lekker Nicholas Lowe nommerkie. Vanavond saam met jou tussen 6 en 8.30. Welkom bij Rumke Radio op 7.0.

Ons het in die maandjie gesig hier verby op Ramkat Radio op .co.za. Kyk, dis allemaal mense wat kan muziek maak. Weet, as ek nou so bevoorreg was om te kon muziek maak, ja nee, ek, my bezigheid is maar vir dag, as het kom by muziek maak bezigheid. Maar, as ek nou kon nie, as ek aan my elke hand so ouwe kitaartje geslat het, so ek kan myself indink as ou nou lekker op Garry's aanbied aan die maandjie en op die stoep sit, en nou trek haar op haar klavierkie, luister nou vir my, traporreltjie, soms so'n oud traporreltjie in, en een gitaarkie trek haar oud haar uit, jong, as raam, soms gauw een lekker bezigheid, nee, dan steek haar soms een vier aan, braai soms een oud choppie, dan, kyk, dit is appel soos een kerkbazaar daai tyd, ne, lekker hier op Ramkat Radio op en sê op en sê raam, wil ek het sê, baie, welkom, ons ou grootmaat, Boeda Paul, yay, die governor van Phoenix, Arizona, sy maat net nog gesê, hy en om Frikkie het hierdie week een bykie gewerskaf daar langs die huis en om die huis en een bykie op die plaas die dingetjes uitgesorteer. Ja, nee, kyk, is Boeda Paul en om Frikkie by mekaar is, dan staan hem aan sy handen, ons vir niks verkeerd nie, ne. Nou, hy stuur vir my vanavond een prachtige boodskap hier, hy sê, naat my oom maat, hier gaan het op en toe, ek het een versoek vanavond wat, ek, wat na aan my is. Ou maat van my, Havan Ceres, het gister sy eerste liedje gerelease, en ek wil graag hee, jy moet vir hom speel op Ramkat Radio op en sê op en sê, wow, Boeda Paul, weet jy wat nie, dis nou, kijk, ek weet nie hoe het nou eindelijk in Afrikaans reg te sê nie, maar al wat ek weet, dis nou baie nice, dis nou nice. Laat ons ou maat die ou, governor daar van Phoenix, Arizona, sit daar in Mosters vlees saam met sy male en sy sister en sy swaarle en die kleinkinders. En sy ou maat daar Ceres het een liekie vrygestel en hy dink vanavond, hy wil asseblief vir die man dat hy sy liekie speel. Nou Boeda, ek weet nou nie of die liekie nou al op enige ander stasie gespeel was nie. As het was, is ek nie verbaas nie. As het nie was, is het volgens baie groot voorrecht om het vanavond hier op Ramkat Radio die eerste keer te speel. Maar, ek gaan het nie nou speel. Ek dink, Boeda, jy moet daar vir jou ou chom laat weet, jy moet daar maar sy volgelinge en allemaal laat weet en sê, kyk jy manne, my nieuw release, of sy eerste release, ek dink sy eerste liedjie, gaan nou net, tussen nou, en 8:30, ons moet net kyk hoe die speellys wees, maar Boeda Paul, ons gaan hem definitief speel, ek wil net graag vir hom een geleentheid gee, sy naam is André van Rensburg, ek wil graag vir hom, sy familie, en sy volgelinge, wil ek graag een geleentheid gee, om te kan inskakel, en vir hom te kan hoor, so Boeda, ek gaan dit nou speel, laat weer aan vir André, dat hy met sy vriende en familie en die mense laat weet, dat ons gaan net nou gaan ons sy song speel, tussen nou en 8:30 gaan ons beslis speel, maar ons wil hulle net een kans gee, dat hulle dit ook kan hoor, ek dink het gaan baie cool wees, so, Boeda, laat die lyne loop, dat hulle bykie vir die mense sê daar, so, ons gaat net nou André sy song speel, so, ons eer en plesier hier op Ramkat Radio, en Boeda, baie dankie, dat jy ons laat weet het, maar vir nou, tot ons net nou sy song gaan speel, wil ek hom ook net sê, ken jy vir Tant Letty? Oh, nou ek ken nie wat aan Letty nie, maar het klink met die theelepels, hulle ken wat aan Letty.

0: Danny, my naam is Kasper WJ. Hoi samen hier van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ouwe die paaie oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag naar ramkatradio.co.za.
1: Skellywack hier so natuurlijk. En ek luister graag naar ramkatradio.co.za. Lekker dag vir allemaal.

0: Breng bij mij die boek.
1: Hier kom je, Ozzy. Kiwis. Engelsen.
0: Hanne. Maar waar zijn mannen?